Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem staan op het balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Live van nooit ter zorgen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wer Ave van Olst.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Goedenavond, meneer. Heb je nog een tafelje voor tweeën?
1: Nou, maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel jij de binnengoort, presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger lag de mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

hy is aan oge verrol. Dus hoger is de memois mij, langs al dolsterste stroten. En zie je ons stad, deinen al.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app voor Joe Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.

0: Nieuwe music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoolliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen music.
1: Stond maar eens op en krap in John en balen. Hoe je nooit om naar mijn werk te gaan. Mijn gebier, dat is nogal een schalen. Mel van tijd en kanker niet verstoppen.

vers op en krap is om en balen. Hoe geen tijd om naar mijn werk te gaan. Mijn gebier dat is nogal een schalen.

Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergel 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music.
1: Gedierig goede muziek.

0: Zeg, we mogen 4 Pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Wat dat brengt?
1: Een GMB Café.
2: Nee, de Neven App van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
3: App hem al.

0: alles wat aan de ons neergeernoert.
1: Op ieder voet, op festival, zes op de mert met carnaval. Zie de aal, die handjes schoon, van links naar rechts.
2: Gelijk een rode wissers, rode wissers, rode wissers, rode wissers.

0: Magadam, Magadam, Magadam, Dam, Dam, Dam, Stierig, Stierig, Magadam, Magadam, Magadam, Dam, Dam, Dam.
1: Ayo in music!
2: De radio van ons naal.
3: Luistert goed naar hoe dat moet.
4: A-J-O-I-M, want door je stuur schrijven dat is een natte vingerkoets gemoest. Maar

kleef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. Je mooi staat te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Ik ben diegene die de liekjes drooit. Speciaal op overal. Heel dicht hier door mij.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het gat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou wagen.

0: Ja, Len Ambras is toch niet meer gelijk als vroeger, hè.
1: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van huis. De enige echte.

nacht. Want smares tot zauwers. Elke seconde, elke minuut. Ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Bayou in Music. Echt vernuscht.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mijn oren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: Mooiste wereld.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Allee, merci hè Bart. Mogen we toch zeker dat de mensen niet genoegen dat we geen echte jodelerige vrouw doen, hè?
1: Ajo en music.
2: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.

0: muziek. Plazante Radio.
1: Hier in Oost op de kerst met non de draai. Vind je kromke zoepen op een draai. Zijn we zeker door.

0: Rangers del Alto Swanien.
1: Are you in music?
2: Goeie gewoon mee, hè?
3: Waar gaan we naartoe misschien?
2: Op café, blijven hangen.
3: Op café, op welke café?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg.

0: Geef Marmor a Join Music. Ver, avo van Olst.
1: Geef toe een stap.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op treden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Lep.

0: was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Laver.
1: De muele.
0: Laver.
1: De muele.
0: Laver.
1: De muele.
0: Laver.
1: De muele.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOR Music. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops zijn best.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: De CMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Gegooid naar het klein college en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en gewer later de goeie navekoot. Zing de geern en gezet is 7 en 12 jaar. Dat kroeg de

Både preik så er det poster når du gjør hva Gå med sånt hør repeteir en hele kerk de sag nå må Ik doe niet anders pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog slot

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, met volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoevelen. Ik loop nog grap op de caravanshop, door tikken was het eikens op de kop. Daar belooster ik gezegd wel tussen het hier om mij te zingen met een potje bier. Als ik maar ten bougeer, ben zender la paz, maak ik mankeer.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Abajoot.
1: Ajoin Music.
2: De nummer 1 van Ajoin.
3: Olsener.

0: Jenech Olšt.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: nog mijn hoesting af. Zijn is niet zo groeit, maar op de wip ligt er een boek niet bloed.
1: Test de roever, waar een dosje nooit zien zitten.

asteroïd gebijt. Zie de gegarandeerd. De doosje in de gazette of op tv. Is toch zo'n bras? Is de mensjes assassin?

0: artisten, die carnavalisten.
1: Ajo, music.
2: Echt van Olst.
3: Hopla! Het is toch een ferme brok, ons Maria.
4: Hier te tres.
5: Het is een gezonde

0: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Kietertres
0: is een charmante doof.
2: Ajoen Music, 100% plezant, 100% oost.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music App.
2: App hem al.

Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost Natuurlijk.

onze hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: dierig goede muziek.
1: Olsneers, ik moet er nog iets kwijt.

0: MGMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app. App hem al.

de stoel. Trek verglit gelijk dat moet. Bijna vol in het mouwske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren is gofiesten, op dan een mijlen met haar biesten, zeven keer.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: proberen te wakker maken. Zo'n lep moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champagne zal op het puntje kalfaris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, doe zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom. Nog naar
3: de. Ayo en Music.
4: De

misschien een wrang en toch het voelt oké. Want waar zal van dat afgeslepen ras, gelijk als vroeger elke nooit niet was.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven app voor Jolen en Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

gemok met zo'n Timo en de kop. Je zit met gewin op kant en gebolle top. Assoei, goh, dat hier niet fush, ey, omdat ey, kamerood. Goh, zit met hier gewoon in mijn bloeden. Goh, zit met hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

moet dat goeie gaan slapen. De Amadan, duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik dat maar komen holen, anders werd het gemoeid gênant.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Marmor a Joen Music. Ver, Ave van Oost.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: IOI Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.
3: Het derp van daar een monne, dat is een vis getgroeid.

0: ve Jerpes Posta Yoğur.
1: I want music on my man frak. Samtay man beacon, kom der van genieten.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De neven IO en Music app.
2: App hem al.

0: vlammen staan. Ik ken precies weer een grale kleine orka, jong.
1: Ah, waarom maar een frietje steken, hè?
2: Geef mij maar a joint music. Waar avond van Ulst.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

FM op 107.8 en 105.8. Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkdorp hier wat verder.

Ze biedt valden. Is dan aan het flushen voor te dansen. Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog toe je dagen, hè.

0: Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Niet

0: NGNB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al. Oh.

0: Terrorradio.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die lijgen eerst op het internet.

0: De gewoon een keer met je hand in toe. Ja, ik heb wat ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In toysters.

0: elke fitness beter mocht. Het is allemaal goed en mooi.
1: In Toysters. In Toysters. In Toysters. In Toysters.

0: Even drom.
1: Dinner is een konker en Jim wel Jim leer. De Niemer werd een auker en Giener werd een geer.

0: foarte la caen.
1: En verdrom.
0: Dinner is een konker en gym wel gymeleer. De niemer werd een ouder en giener werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders. Nou, hoor. En kal of een bonkal, dat doe ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en een gymbel gymeleer. De niemer werd een ouder en ginger werd dat geest.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

horen samenwerken. Wat Gerwig deed, het was mij hart en ziel. De mensen doen lachen als zakkeleer of

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
1: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Maar jouw music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen music.
1: Trek de

Bro, de Raja van Fluppels in een pakje chips is er liever Raja om gang. Zet daar Rich bij hier en zie Rich gemier met hier wat drank in dans. Met een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's aan Lomperik, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil gewoon weg, maar op internet.

hoogste loof, dat er alle maan met zijn GSM in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

Dus iedereen een keer drinken. Alle vrouwen, zijn we weg? Mannekes, santé, hè? Ik heb een stiekem.

0: Ik heb een stiekem mijn gelee. Wat ik vanmorgen nog hier mee. Want ik zit geen opstand van nee. Verzoek ik hier mijn vrede.
1: Deze is Ajoen Music.
2: Verhaal d'Ajoen. Aan

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB Café.
2: Meer de Neven App voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.

0: zoeken. Dat is iets dat mij totaal niet stoort.
1: Ze zullen mij geen twee keer moeten vragen, juist als ik het de eerste keer niet

0: Tussen de bieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Gommelsteen is smijten door talven op dat plein. Met graalijk schieren voeten, maar we zien waar nog in blauw.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tezamen. Ik zing naar de vrouw nog hier en ook. En ga de jolle mooi, ben mooi mee.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Tottes, nottes, dicht en kossen zoek ik.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze nou joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Sleep van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei die in een straks. Die gaat in grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusste tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gewoon wat.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Nooit verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: Thijs en een grote klit. Vroeger was het Frank, daar is Mariet.
1: Het is nog koersje van Ajo in het land.
2: Ajo in Music, de nummer 1 van Dayoen.

0: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Bij Romeinkoos te zien, dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: Ich bin mit meinem Brücke bist.
1: Is er een fan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
2: Tune in en de beste radio-apps.
1: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulja Goe radios van ons natuurlijk.
3: Zeg, Vincent, wat in de bistjes behouden ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoas, hè, na.
2: Scholletjes.
3: Zet op aan een sikkel, hij daar liever laten zitten. Luister een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.

0: Juist nog één ding, dat moet gebeuren. Moet mijn tanden nog zwart kolijden.
1: Tanden?

0: En te lachen, nodig goed meiken. Werk batatisch, schief bekijken.
1: Tannen, tannen, tannen, tatatannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tatatannen.
2: Tanden, zwette tanden. Green al hier ons zwette tanden, tanden, tanden, zwette tanden. Green al hier ons zwette tanden, tanden.
3: Hey. Ik wil gewoon mijn nerings en tandenhoekjes wegschilderen.
4: Mobile op mijn manneken. Moeilijk aan tandenhoek niet eens wat maken. Hoi.
5: Iowan Music.
6: 95% muziek.
5: 25% bla bla.
7: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
5: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Your Music 100% Oșt.
1: Als je past, dan gaan we een beetje solomiekjes en dan wat swingskjes à l'ambras het schat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Schön dat we doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren zijn.

0: of ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nou, ieder visje en ik een bistje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaagraval.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gedierig goeie muziek.
1: Zeg maar kindje, veel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg maar kindje, veel maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App de mol.

Radio en Music vertopt zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: verliezen is uw fijn. Ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nee, nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nee, nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

Razicht naar jou. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Vita, het is van mijn voet, alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, maar ik hem toch.

pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: Iedereen zag een hondje lang bestond, maar ik loop me volledig gewoon.
1: Dronkort!
0: Ze noemen me een dronkort, maar ik drink voor het plezier. Er hoort toch niet vijf boeven een goeie frisse pink bier? Ik heb toch geen probleem, ik drink me vanaf de...

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: En aan het tweede couplet.
3: De week

0: aan de goede kant van huis. De eerige lichten. Ajo in music.
1: Het goed en de alcohol lupt in mijn bloed. Gewoon in galop, goed in mijn sop. Maar ik geef niet af, vond ik zo'n opkop. Met wat bier rond doe ik, kom weer tot leven. Als mijn drinken is er nooit niet nee. Ben linkjes man, wel lap.

0: sticky man kluiten.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Niet friet ooit gestoken.
2: Ik vraag me dan nog een eigen pintje zijn naar kaffe.

0: mert hezeden vol, hezeden vol, Janet, kom, geef mijn bezem vlees, kom me vertrekken op de grote mert.
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% oost.
2: Ene keer per jaar, daar komen dat joenen al te goor, want in de stoet loopt

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon maar zingen, dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij zo...

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

Авдамойлов и клаще ду. Авдамойлов и клаще ду. Het is beter dat je met je bieren blijft als je Ambra smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed de kruipen. Авдамойлов и клаще ду. Авдамойлов и клаще ду. Het is beter dat je met je bieren blijft als je Ambra smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep als we in ons bed te kruipen. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Авдамойлов и клаще ду. Авдамойлов и клаще ду. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagen dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vierts maris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Waar? Ave van Olst.

0: serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios

0: kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zat dat over droom, jong?

Lezo, het was Nippy Tot en van vrede is geboren. Zot van flower power, iedere dag onder toe. Tegen al de flikken, de mid.

0: week. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: wel mooi als een blokkaart doen. Gewerbe trapt op een nieuwe toeren. Zwanstag gestotje, de pyjama-jouren is sauren.
1: Nee, je mag mij genoeg te vies hebben, hè.
0: En ik klaar.

Wat een kalm hier. Are you in music? Amai, mijn frak. Zat hij mijn bieken. Kon ervan genieten.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

La. ION Music 100% Oști 100% Carnaval.

0: HR Radio.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, EHR. Nog nooit gezien of gehoord.

Veil ajoenen hebben ons de laatste jaren verloot. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsse stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en groot, maar oost vergeet haar.

0: DNA.
1: Dat kraait nooit kapot.
2: Ja, wat is dat? Ik zeg niet vliegen aan de boom, maar je red. Het kon nog niet over tetten. Wat? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jaletten.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Kielhulst is ooit geloten, gevild zijn altes roten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: ons is goed aan me zeiden, draait ogen profiteren. Ze pasen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat is

0: Een GMB-café.
1: Meer de neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App te

Q-Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

het nabegin ontterde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben gelaan en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: Bedankt, daar ben je hier nog toe.
1: Nevendraai.
2: Ajo en de music. Alles wat aan de roos neergeert noert.

Radio en Music werd op zijn Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op een bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aaster met begotten nog een met en niet van vrouwen. Hij zat mij een treizer te foefel in de strooiken. Hij zocht een telefoon, verrast is te gebroken. Hij moest rad nog een ander Isabel. Vermoord aan nog ding zijn historie te vertellen.

0: hem zelfs de lief op de baar gemezen.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App de mal.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: da sitten luistetne kenora joen music korroisega garantert.
1: Ajoen music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jaar. Nog nooit gezien of gehoord.